It's Springbok Top 20 time. 30 minutes of solid gold hits from the official charts of Springbok Radio. I'm your host, Frans Erasmus. En in hierdie week se program gaan ons voort met die jaar 1975 en die topverkopende solo 7 plate in Suid-Afrika. Nou verlede keer het ons gekom tot by nummer 14, van nummer 20 tot nummer 14 het ons afgetel en om aan te gaan nummer 13. Neil Herbert, South African, with She's a Woman, that went to the number 1 position on the Springbok Radio charts and stayed on the charts for 20.

Sonja Herold. Daar was ook kategorie beste sanggroep van die jaar. En die beste was... Ja, die Claude Lassen Sangers. En natuurlijk ook die winner van Beste Sanger. Het u die stem herken? Die talentvolle Alan Garrity. In hierdiezelfde jaar, 1975, was die beste Engelse langspeelplaat gewen door die welbekende Barbara Ray. Terwijl groep 2 met die Sari toekenning gespog het vir beste Afrikaanse langspeelplaat.

0: Well done, fellas, and welcome back. Those, of course, are the voices of Sias Reniker and Gert van Tonder, better known as Groep Twee.
1: Souvenirs van Sari 75. Luister weer morgenmiddag diezelfde tijd voor Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

Dan Hill het hierdie sari toe Canon vir 3 jaar gewen, 1974, 75 en 76. En te loop die heel eerste wenner van hierdie kategorie beste instrumentalist in 1964 was Archie Zelensky. Dit was Souvenirs van Sari. Morgenmiddag diezelfde tijd kan je weer luisteren naar Souvenirs of Sari.

En dit was die stem van Beverly van Sail, mees belovende sangeres. Bright Blue was die mees belovende contemporaire popkunstenaars.

Nou ja, daar was het dan. Ons 5 speciale Springbok Radio toekennings vir 1984. Ons tweede laaste aanbieding van Sari toekennings. Vrijdag gesels ons oor Sari 85. Maar luister gerus môre middag dieselfde tyd op Springbok Radio vir Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

0: Daar is onweer op jou gezicht, Jasper. Wil jij niet eerst zitten? Nie? Kan ik maar die zakje bij je nemen?
1: Ja, ik wil niet zitten. Nee, ik zal zo lang mijn zakje zelf wassen. Ja, ik meneer, ik zal toch zitten.
0: Maar wat scoort, Jasper? Maak je thuis.
1: Dank je. Wat scoort? Alles scoort.
0: Maar vertel mij dan.
1: Ik vind wat nou net hier eet is. Hoe kom het jij voor ons dat een TG zo vroeg aan jou?
0: Is maar net gasvrij.
1: Hoeveel mal was hij nou al hier?
0: Ik mag niet zijn hoed komen al, Jasper.
1: Ik vraag, hoeveel mal, Paternella? Hoeveel mal was hij al bij u geweest?
0: O, Jasper, jij daarop. Wel, het is nou die derde mal.
1: Ja, en drie malen scheepsrecht. Het moet maar meer keren geweest zijn.
0: Nou, maar hoe komt dat?
1: Omdat hij zo thuis is alsof het zijn je werf
0: is. Is jij dan jaloers?
1: Ik ben jaloers. Wie is net maar nog? Ach, Petronella, ik moest niks hier kon verloren. Nee,
0: niet hoe het verloor. Vergeet. En hij het bijna weer vergeet.
1: De slang die was lustiger dan al het gedierte des velds. Als zij onderkleren niet aan zijn lichaam vast was, moet hij dit ook vergeet. Mijn slang zou der duivel. Hij gaat net zo lustig te werken als die slang in die paradijs.
0: Sies Jasper, is jij boos omdat hij hier was?
1: Ik een slangen van, maar los naar die bloemenslangen.
0: En jij is niet jaloers, niet?
1: Ik is niet, ik bedoel, ach man, Petronella, het is een jaloezie niet, dit was nog niet nodig om nou al driemaal bezoek af te leiden.
0: Het is net onschuldige oorwijs.
1: Ja, 5 sterren. Om zeker gammerkoekjes opgevoed.
0: Gewis het moest koekjes voor jouw gasten voor.
1: Nee, dan gaat hij weer komen, zeg.
0: Ach, ik geloof niet.
1: Ja, hij zou weer komen. En weer. Hij gaat jouw drempel behoorlijk uittrap.
0: Hoekom moet ons bespiegelen over iets wat nog niet gebeurd het nie? Wie? Jy het me nog eers gegroet nie.
1: Ik het naald gezegd.
0: Is dit die manier waarop jy groet?
1: Ach, Petronella, ek is omgekap.
0: Ach, word dan weer goed toe. Ek het so na jou verlang.
1: Waar had jy tyd gekry? Ja, bekeer jou dan die hele tyd. Los het nou maar, Paternella, ek jaag toch net my bloeddruk op.
0: Jasper, jy is vir my speciaal. Jaapse kuierkies is net boelangs, is net vriendskap.
1: Ja, moet hom net nie thee en koekies gee nie. Wacht, laat ek jou eers groet. Naand, Paternella.
0: So kortiekie.
1: Is nie vir my makkelijk om te bik.
0: Ek is jammer, ek het vergeet van die wonde op jou ongemakkelijke plek. Ik moet opgestaan. Ik kan het nu doen.
1: We hebben niet wat los, maar je is Paternella. Daar is werk om te doen. Eerst werken, dan plezier. Ach, wat praat ik op toch nou alles. Het lijkt voortreffelijk hier bij jou. Je hebt gewoon, hè?
0: Ik moest maar meten pas om voor alles een plekje te krijgen. Maar is het altijd te veel.
1: Ach, nee, zo ja.
0: Met die skillerij het in die muur gaan het zomaar baie mooi lijken.
1: Je vrouwse hand is amkundig. Ik net geweet waarom elke meubo stukje een ornamentje neer te zetten.
0: Ik kan het via bij die opstal ook om doen.
1: Nee, maar dit moet nou maar eerst wachten. Eerst ander dag, ja. Toen zijn er van mij, waar wil jy die goeders opgehangen? Hoeveel is dat?
0: Is 3 kleinkies en 5 middelslag, 3 grootes, altijd saam 11.
1: Nee, heerlijk kan boetelen. Maar ja, hoe eerder ons begin, hoe eerder is ons klaar, nee.
0: Kijk net, hier is hulle niet prachtig, nie. Ek dink, ek wil die see-toneel boek aan die klavier hang.
1: See-toneel.
0: En die pierneef boek aan die buffet, hoe dink jy?
1: Jy moet maar sê, Paternella, van skilderij weet ek nou nie veel nie. Voor my is een print nou maar een print, nee. Ek slaap vir my sommer enige plek vast waar haar spaas is. Jy sê jy maar net waar ek die spuiker moet inslaan.
0: Hou bykie vir my die see-toneel so teen die muur vast, dan kan ek kyk waar het moet wees, ja. Ja, laat die linkerkant so bykie sak. So ja, nee, ek dink toch die skilderij moet so'n bykie hoor hang. Dis baie beter. Laat sak nou die rechterhoek so'n bykie.
1: Rechterhoek.
0: Ja, dis reg. Hou niet so, dan merk ek waar die portrethaakje moet ingeslaan word.
1: Is reg so, merk jy maar wat er maar.
0: Daar is hy. Hier is die haakje en die spijkerkie.
1: Tja. Ja, een stevige tikkie en daar sit hy.
0: Jasper, ek wonder toch.
1: Omdat ik weet dat hij mij nou zit en voor mij is, waar hij nou is, hij zo zo,
0: Toen laat ik bij
1: Paternella, maar niet zo hard druk hier die ding kloppen of hij betaald wordt.
0: Ik ga gauw blok ijs aan.
1: Los die ijs, ik ze moest die slepen krijg je kou ijs op een warm vinger, zodat hij ze vanzelf wegkomt.
0: Moet nou niet zo hardkoppig wees, nie, een vrouw weet altijd beter as een man.
1: Ja, Wat ek nou so onbeholpen moet staat en wees.
0: Kom saam, kom baasje. Toe, geen theepraterij.
1: Ach, mens, kan nie, jy kan net nie weet.

0: Dat is dus weer lekker. Ons twee ookjes samen, onze dubbele bed en onze slaapkamer.
1: Tja.
0: Ja, is je erg lief van mij, Albertus?
1: Tja, tja.
0: En dalk een noote aan een vrouw in jouw leven wees.
1: Tja.
0: Jezus, daar die dans was, op het tijd in die moorden was, hè? Denk je aan iemand anders?
1: Ach, jenneke, toch, hè, sê vrouw. Wat peuter jy nou? Ik het maar net lê en dink. Ik zeg, zeg ek, ek het sommer gelê en dink. Dink!
0: Dink?
1: Ja.
0: Aan wie?
1: Ek sê, sommer in die algemeen.
0: Ander een? Albert is voor sê, daar was daar een ander vrouw.
1: Essie, daar was hier, Essie. Foam, foam, foam, lê, Essie die foam.
0: Ach, laat dan lê, Essie.
1: Ja, maar dank, dank is dit belangrijk. Belangrijk.
0: Nou, met my ou groot lichaam uit die bed te kouter is een eeuwige strijd.
1: Ek sal gauw gaan.
0: Oh, nee, Albertus, nou vertrouw ek jou nog meer as een muis en skel op kat. Nee, en jou kering sal uitbreid. Oh, zo, ja, daar moet rink.
1: Ek kom samen, jou. Lang story. Geef maar hier. Ja. Naand, o Jaap.
2: Naand, o Bertie. Naand, ja. Ach, slaap jullie al?
1: Ons was al in bed. Nog niet geslapen.
2: Luister. Ik was bij Pietronella geweest. Hey. Ons het gezellige keier oor.
1: Ja.
2: En maar, toe daar o Jasper daar. Uitgevat.
1: Ja.
2: En hij heeft een zakje in zijn hand gehad.
1: Huh?
2: Mij gelijk dus een stuk bultong. Zeg mij, hou je tante dan van bultong? Maar luister, luister, dat is nou niet wat hij wou gevraagd. Gevraagd, ja.
1: Wat wou jij eigen dat gevraagd?
2: Ons had een ooreenkomst.
1: Net zo, ja.
2: Het jou weer aanvoerwerk gedoen?
1: Goh, ja. Je moest gezegd met dat Petronella was gezellig.
2: Ik heb jou een voerskooitje gegeven.
1: Sê maar, ek doen mos dinge. Ek is aan die gang.
2: Luister, daar moet een manier wees waarop een mens van ou Jasper ontslaag kan raak. Ontslaag kan raak, ja.
1: Ek doen my best, ou Jaap. Dinge is vorder goed. Met een Pietro is jou nie ongenie, nie.
2: Ek weet, ek sien. En dit beskaf my groot vreugde oor. Maar, dis Jasper Wessels wat torring, man. Hij lijkt zoals een man van 50 in mijn 60.
1: Ja, maar om Jasper is was een mooie kerel, ja.
2: Ja, zondag voor zondag zie ik hoe die weduwe om zijn zitplek beloog. Net met hoop in hulle ogen en begeerte in hulle harte.
1: Hey.
2: In hulle harte, ik zeg jou, Bertie.
1: Jannekie, toch niet weet, ik heb niet hulle zoveel voortanden weg, je.
2: Nie net hulle voortanden, nie, jou, Bertie.
1: Huh?
2: En dat laat mij bezwaard voel.
1: Ik laat mij vroeg. Nou ja, ook niet meer, nee.
2: Aan komende week is daar een concert in die stadzaal. Opera's en operettes. En ik heb daar genooi. Wat zij nog niet nie gezien, nie. Ook niet ja, nie. Ja, nie. Mijn hart brandt om Petronella aan mijn zijde te hebben.
1: Wel gloeien.
2: Je moet daar bewerken. Zag maak. Mijn hart brandt van begeerte, man.
1: Ja, begeerte, ja. Ik bedoel, ik weet, ja. Ja, zal me morgen dorp toe rijden.
2: Jee, hou o Jasper weg mee, ja. Met hom daar heb ik meer katse kans niet. Kans niet, ja. Je moet je brood verdienen en die zweet van jou aanschijn, nou, Bertie.

Barbara Rey het altyd baie sterk vertoon op die Springbok Radio treffersparade met haar unieke styl van country musiek. En in 1973 het I Don't Wanna Play House die treffersparade met mening geslaan. En die liedjie was ook soveel kere gevra op Springbok Radio se versoekprogramme. Hoor het ook al sy, hier is sy, Barbara Rey met I Don't Wanna Play House.

It's Springbok Top 20 time. 30 minutes of solid gold hits from the official charts of Springbok Radio. I'm your host, Frans Erasmus. En in hierdie week se program gaan ons voort met die jaar 1975 en die topverkopende solo

Sonja Herold. Daar was ook kategorie beste sanggroep van die jaar. En die beste was... Ja, die Claude Lassen Sangers. En natuurlijk ook die winner van Beste Sanger. Hy het hy die stem herken, die talentvolle Alan Garrity. In hier diezelfde jaar, 1975, was die beste Engelse langspeelplaat gewen deur die welbekende Barbara Ray. Terwijl groep 2 met die Sari toekenning gespog het vir beste Afrikaanse langspeelplaat.

0: Well done, fellas, and welcome back. Those, of course, are the voices of Sias Reniker and Gert van Tonder, better known as Groep Twee.
1: Souvenirs van Sari 75. Luister weer morgenmiddag diezelfde tijd voor Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

Dan Hill het hierdie sarie toeken en vir 3 jaar gewen, 1974, 75 en 76. En te loop die heel eerste wenner van hierdie kategorie beste instrumentalist in 1964 was Archie Selansky. Dit was Souvenirs van Sari. Morgenmiddag diezelfde tijd kan je weer luisteren naar Souvenirs of Sari.

En dit was die stem van Beverly van Sail, mees belovende sangeres. Bright Blue was die mees belovende contemporaire popkunstenaars.

Nou ja, daar was het dan. Ons 5 speciale Springbok Radio toekennings vir 1984. Ons tweede laaste aanbieding van Sari toekennings. Vrijdag gesels ons oor Sari 85. Maar luister gerus morgenmiddag dieselfde tyd op Springbok Radio vir Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

0: Daar is onweer op jou gezicht, Jasper. Wil jij niet eerst zitten? Nie? Kan ik maar die zakje bij je nemen?
1: Ja, ik wil niet zitten. Nee, ik zal zo lang mijn zakje zelf wassen. Ja, ik meneer, ik zou toch zitten.
0: Maar wat scoort, Jasper? Maak je thuis.
1: Dank je. Wat scoort? Alles scoort.
0: Maar vertel mij dan.
1: Ik vind wat nou net hier eet is. Hoe kom het jij voor ons dat een TG zo vroeg aan jou?
0: Is maar net gastvrij.
1: Hoeveel mal was hij nou al hier?
0: Ik mag niet zijn goed komen al, Jasper.
1: Ik vraag, hoeveel mal, Paternella? Hoeveel mal was hij al bij u geweest?
0: O, Jasper, jij daarop. Wel, het is nou die derde mal.
1: Ja, en drie malen scheepsrecht. Het moet maar meer keren geweest zijn.
0: Nou, maar hoe komt dat?
1: Omdat hij zo thuis is alsof het zijn je werf
0: is. Is jij dan jaloers?
1: Ik? Ach, wie echt geen jaloers? Wie is net maar nog? Ach, Petronella, ik moest niks hier kon verloren.
0: Niet hij hoe het verloor. Vergeet. En hij het bijna weer vergeet.
1: De slang die was listiger dan al het gedierte des velds. Als zij onderkleren niet aan zijn lichaam vast was, dan deed dit ook vergeet. Mijn slang zou der duivel, hij gaat net zo lustig te werken als die slang in die paradijs.
0: Sis Jasper, is jij boos omdat hij hier was?
1: Ik een slangen van, maar los naar die bloemenslangen.
0: En jij is niet jaloers, niet?
1: Ik is niet, ik bedoel, ach man, Petronella, dat is een jaloezie niet, dit was nog niet nodig om nou al driemaal bezoek af te leiden.
0: Het is net onschuldige oorwijs.
1: Ja, 5 ster thee. Om zeker gammerkoekjes ook gevoed.
0: Gewis, het moest koekjes voor jou gasten voor.
1: Nee, dan gaat hij weer komen, zeg.
0: Ach, ik geloof niet.
1: Ja, hij zou weer komen. En weer. Hij gaat jouw drempel behoorlijk uittrap.
0: Hoekom moet ons bespiegelen over iets wat nog niet gebeurd is? Nie? Wie? Je hebt me nog eerst gegroet, niet?
1: Ik heb naald gezegd.
0: Is dat die manier waarop jij groet?
1: Ach, Petronella, ik is omgekapt.
0: Ach, word dan weer goed toe. Ik het zo naar jou verlang.
1: Waar had jy tyd gekry? Ja, bekeer jou dan die hele tyd. Los het nou maar, Paternella, ek jaag toch net my bloeddruk op.
0: Ay, Jasper, jy is vir my speciaal. Jaapse kuierkies is net boelangs, is net vriendskap.
1: Ja, moet hom net nie thee en koekies gee nie. Ach, wacht, laat ek jou eers groet. Naand, Paternella.
0: So kortiekie.
1: Is nie vir my makkelijk om te bikken.
0: Ek is jammer, ek het vergeet van die wonde op jou ongemakkelijke plek. Ik moet opgestaan. Ik kan het nu doen.
1: We hebben geen wat los, maar je Paternella, daar is werk om te doen. Eerst werken, dan plezier. Ach, wat praat ik op toch nou alles. Dat lijkt voortreffelijk hier bij jou. Je hebt gewoon, hè?
0: Ik moest maar meten pas om voor alles een plekje te krijgen. Maar is het altijd te veel.
1: Ach, nee, zo ja.
0: Met die skillerij het in die muur gaan, het zomaar baie mooi lijken.
1: Je vrouw se hand is amkundig. Ik net geweet waarom elke meubelstukje een ornamentje neer te zetten.
0: Ik kan het via bij die opstal ook omdoen.
1: Nee, maar dit moet nou maar eerst wachten. Eerst ander dag, ja. Toen zijn er van mij, waar wil jy die goeders opgehangen? Hoeveel is dat?
0: Is 3 kleinkies en 5 middelslag, 3 grootes, altesaam 11.
1: Heerlijke boetel dan. Maar ja, hoe eerder ons begin, hoe eerder is ons klaar, nee.
0: Kijk net, hier is hulle niet prachtig, niet. Ik denk, ik wil die seetoneel boek aan die klavier hang.
1: Seetoneel.
0: En die pierneef boek aan die buffet, hoe denk jij?
1: Jy moet maar sê, Paternella, van skilderijen weet ik nou niet veel nie. Voor mij is een print nou maar een print, nee. Ik slaap voor hem zomaar enige plek vast waar haar spaas is. Jy sê jy maar net waar ek die spijker moet inslaan.
0: Hou ek even maar die seetoneel so teen die muur vast, dan kan ek kijk waar het moet wees, ja. Ja, laat die linkerkant so'n bietjie sak. So ja, nee, ek dink toch die skilderij moet so'n bietjie hoor hang. Dis baie beter. Laat sak nou die rechterhoek so'n bietjie.
1: Rechterhoek.
0: Ja, dis reg. Hou net so. Dan merk ek waar die portrethaakje moet ingeslaan word.
1: Is reg so. Merk jy maar, Paternella.
0: Daar is hy. Hier is die haakje en die spykerkie.
1: Tja. Ja, een stevige tikkie en daar sit hy.
0: Jasper, ek wonder toch.
1: Jou en dem het sier slap jou haar Henning wees als jou bloeming voor een sier.
0: Hoe sê jy dis Henning se skuld?
1: Omdat ek weet dat hy my nou sitte vir mens, waar hy nou is hy so so na.
0: Toe laat ek bietjie
1: sien. Na Paternella, maar nie so hard druk hierdie ding klop of hy betaal word.
0: Ek gaan gauw blok ijs aan.
1: Los die ijs, ek so mis die slepe kreeg die kou ijs op een warm vingers het ijs of hy self wegkom.
0: Moet nou nie so hardkoppig wees nie, een vrou weet altyd beter as een man.
1: Ja, Wat ek moet so onbeholpen met staat en wees.
0: Kom saam, kom baasje. Toe, geen theepraterij.
1: Ach, mens kan nie wen, jy kan net nie wen.

0: Albert, is dus weer lekker. Ons twee ook eens samen, onze dubbele bed en onze slaapkamertje.
1: Ja.
0: Ja, is je redelijk lief van mij, Albertus?
1: Tja, tja.
0: En dalk een nood aan een vrouw in jouw leven wees.
1: Tja.
0: Nou, vrouw, wat? Tja, tja, tja. Jezus, daar die dans was, op het tijd in die woorde was, hè? En denk je aan iemand anders?
1: Tja, een hypocrisie, vrouw. Wat pieter jy nou? Ek het maar net lê en dink. Ek sê, ek het sommer gelê en dink. Dink!
0: Ek dink?
1: Ja,
0: aan wie?
1: Ek sê, sommer die algemeen.
0: Ander een? Albertus Boucher, daar was daar een ander vrouw.
1: Ek sê, daar was die, is die phone, phone, phone, lê, is die die phone?
0: Ach, laat om lê, is die
1: phone. Ja, dank is dit belangrijk, belangrijk.
0: Nou, met my ou groot lichaam is die bed te kouter as hy eeuwige strijd.
1: Ek sal gauw gaan.
0: Oh, nee, Albertus, nou vertrouw ek jou nog minder as een muis en skelm kat. Nee, denk jy, en jou kering sal uitgehaai. Oh, so, ja, daar moor ik.
1: Ek kom saam met jou. Een lang story. Gee maar hier. Ja. Naand, ou Jaap.
2: Naand, ou Bertie. Naand, ja. Ach, slaap julle al.
1: Ons was al in die bed. Nog nie geslaap nie.
2: Luister.
1: Ja.
2: Ek was by Petronella gewees.
1: Hey.
2: Ons het gezellig gekeier oor.
1: Ja.
2: En maar, toe daar ou Jasper daarop. Uitgevat.
1: Ja.
2: En hy het een sakkie in sy hand gehad.
1: Huh?
2: Mij gelijk soos een stuk bultong.
1: Huh?
2: Sê my, hou jou tante daar van bultong.
1: Hey,
2: maar ja, luister, dit is nou nie wat hy wou gevraag. Gevraag nie, ja.
1: Oh, nou, wat wou jy eigenlijk gevraag?
2: Ons had een ooreenkomst.
1: Net so, ja.
2: Het jou weer aanvoerwerk gedoen?
1: Goh, ja. Jy moes gezegd met dat Petronella was gezellig.
2: Ek het jou een voerskooikie gegee.
1: Sê maar, ek doen mos dinge. Ek is aan die gang.
2: Luister, daar moet een manier wees waar een mens van ou Jasper ontslaag kan raak. Ontslaag kan raak, ja.
1: Ek doen my best, ou Jaap. Dinge, is vorder goed. Met een Petro is jou nie ongeneer, nie.
2: Ek weet, ek sien. En dit verskaf my groot vreugde oor. Maar, dis Jasper Wessels wat torring, man. Hy lyk soos een man van 50 in my 60.
1: Ja, maar om Jasper is mos een mooi kerel, ja.
2: Ja, sonnag vir sonnag sien ek hoe die wediwees om sy sitplek beloer. Net met hoop in hulle oge en begeerte in hulle harte.
1: Hey.
2: In hulle harte, ek sê jou, Bertie.
1: Ja, Nicky, toch nie weet, ek het nie hulle sal hulle voortanne weg, ja.
2: Nie net hulle voortanne nie, jou, Bertie.
1: Huh?
2: En dit laat my beswaard voel.
1: Dit laat my vroeg. Nou ja, ook nie meer nie.
2: Aan komende week is daar concert in die stadsaal. Operas en operettes. En ek het daar genooi. Wat sy nou nie gesê nie. Ook nie ja nie. My hart brand om Petronella aan my sy daar te hebben. Ek
1: wil gloe.
2: Jy moet daar bewerk. Sag maak. My hart brand van begeerte, man.
1: Ja, begeerte, ja. Ik bedoel, ik weet, ja. Ja, sal my morgen daar toe rui.
2: Jy hou ou Jasper weg mee, ja. Met hom daar het ek nie een katse kaas nie. Kaas nie, ja. Jy moet jou brood verdien en die zweet van jou aanskyn, ou Bertie.

Barbara Rey het altyd baie sterk vertoon op die Springbok Radio treffersparade met haar unieke styl van country musiek. En in 1973 het I Don't Wanna Play House die treffersparade met mening geslaan. En die liedjie was ook soveel kere gevra op Springbok Radio se versoekprogramme. Hoor het ook al sy, hier is sy, Barbara Rey met I Don't Wanna Play House.

It's Springbok Top 20 time. 30 minutes of solid gold hits from the official charts of Springbok Radio. I'm your host, Frans Erasmus. En in hierdie week se program gaan ons voort met die jaar 1975 en die topverkopende solo 7 plate in Suid-Afrika. Een verlede keer het ons gekom tot by nummer 14, van nummer 20 tot nummer 14 het ons afgetel en om aan te gaan, nummer 13. Neil Herbert, South African, with She's a Woman, that went to the number 1 position on the Springbok Radio charts and stayed on the charts for 22 weeks.

Sonja Herold. 'N Devilsboek kategorie beste sanggroep van die jaar en die beste was ja, die Claude Larsen Sangers. En natuurlijk ook die winner van Beste Sanger. Het u die stem herken? Die talentvolle Alan Garrity. In hierdie selfde jaar, 1975, was die beste Engelse langspeelplaat gewen deur die welbekende Barbara Ray. Terwyl groep 2 met die Sari toekenning gespog het vir beste Afrikaanse langspeelplaat.

0: Well done, fellas, and welcome back. Those, of course, are the voices of Sias Reniker and Gert van Tonder, better known as Groep Tweer.
1: Souvenirs van Sari 75. Luister weer morgenmiddag diezelfde tijd voor Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

En dit was die stem van Beverly van Sail, mees belovende sangeres. Bright Blue was die mees belovende contemporaire popkunstenaars.

Nou ja, daar was het dan. Ons 5 speciale Springbok Radio toekennings vir 1984. Ons tweede laaste aanbieding van Sari toekennings. Vrijdag gesels ons oor Sari 85. Maar luister gerus morgenmiddag dieselfde tyd op Springbok Radio vir Souvenirs of Sari met Neville Dawson.

0: Daar is onweer op jou gezicht, Jasper. Wil jij niet eerst zitten, nie? Kan ik maar die zakje bij je nemen?
1: Ja, ik wil niet zitten, nie, en ik zal zo lang mijn zakje zelf wassen. Ja, gek, meneer, ik zou toch zitten.
0: Maar wat scoort, Jasper? Maak je thuis.
1: Dank je. Wat scoort? Alles scoort.
0: Maar vertel mij dan.
1: Ik vind wat nou net hier uit is. Hoe kom het jij voor ons dat een TG zo vroeg van jou?
0: Is maar net gasvrij.
1: Hoeveel mal was hij nou al hier?
0: Ik mag niet zijn hoed komen al, Jasper.
1: Ik vraag, hoeveel mal, Paternella? Hoeveel mal was hij al bij u geweest?
0: O, Jasper, jij daarop. Wel, het is nou die derde maal.
1: Ja, en 3 maal is scheepsrecht. Dat moet maar meer keren geweest zijn.
0: Nou, maar hoe komt dat?
1: Omdat hij zo thuis is alsof het zijn je werf
0: is. Is jij dan jaloers?
1: Ik? Ach, nee, ik ben jaloers. Wie is net maar nog? Ach, Petronella, ik moest niks hier komen.

0: Ah, oh, dat is dus weer lekker. Ons twee ookjes samen, onze dubbele bed en onze slaapkamertje.
1: Ja.
0: Ja, is je erg lief van mij, Albertus?
1: Tja, tja.
0: En dalk een nooit een andere vrouw in jouw leven wist.
1: Tja.
0: Jezus, daar in Daas was, op het tijd in die woorden was, hè? Denk je aan iemand anders?
1: Ach, jene hypocrisie, vrouw. Wat peuter je nou? Ik had maar net leren denken. Ik zeg, zeg ik. Ik had zomaar geleerd denken. Denk.
0: Denk?
1: Ja.
0: Aan wie?
1: Ik zie, zomaar in die algemeen.
0: Aan wie? Al dat is voor je dan wat?
1: Is hij dan was is hij? Foon, nee, is hij die foon?
0: Ach, laat dan, nee, is hij
1: niet. Ja, dat is het belangrijk.
0: Oh, nou, met mij, o, groot lichaam is die bed te kouder als hij eeuwige strijd.
1: Ik zal gauw gaan.
0: Oh, nee, Albertus, nou vertrouw ik jou nog meer als een muis en schelm kat. Nee, ik denk, in jouw kerm zal eigenheid.
1: Hey.
0: Oh, zo, ja.
1: Ik kom samen, joh.
0: Hallo, dus is hij aan die lijn?
2: Nou, nou is hij. Dat baas die daar.
0: Hij is. Wie praat nou, hè?
2: Jaap Steen hier.
0: Oeh, dus wie? Dus voor jou, Albertus.
1: Ja.
0: Oh, Jaap Steen. En nou was je gezegd zo, Sintjes.
1: Dat is een lang story. Geef maar hier. Ja, nou, Jaap.
2: Nou, Barty. Nou, ja. Ach, slaap je al?
1: Ons was al in bed. Nog niet geslapen.
2: Luister.
1: Ja.
2: Ik was bij Pietronella geweest.
1: Hey.
2: Ons het gezellige keer, hoor.
1: Ja.
2: En dan maar, toen daar ook Jasper daar. Eet gaf.
1: Ja.
2: En dan, hij heeft een zakje in zijn hand gehad.
1: Ja.
2: Mij gelijk als een stuk boter.
1: Ja.
2: Hoe je tante dan van Bulton?
1: Hey,
2: maar ja, luister, dat is nou niet wat hij wou gevraagd. Gevraagd, ja.
1: Oh, nou, wat wou jij eigen dat gevraagd?
2: Ons had een ooreenkomst.
1: Hey, net zo, ja.
2: Heb jij alweer aanvoerwerk gedaan?
1: Goh, ja. Je moest gezegd met dat Petronella was gezellig.
2: Ik heb jou een voerskooitje gegeven.
1: Zeg maar, kijk, ik doen moest dan. Kijk, eens aan die gang.
2: Luister, daar. Daar moet een manier weer waarbij mens van Jasper ontslaag kan raken. Ontslaag kan raken, ja.
1: Ik doe mijn best, o Jaap. Is je vorder goed? Met een Pietro is je niet ogen neer, nee.
2: Ik weet, ik zie. Dat verschaft mij groot vreugde, hoor. Maar, dat is Jasper Wessels wat torren, man. Hij lijkt zoals een man van 50 in mijn 60.
1: Ja, maar om Jasper is was een mooie kerel, ja.
2: Ja. Zondag voor zondag zie ik hoe die weduwe zo met zijn zitplek beloog. Nee, met hoepen in hun ogen en begeerte in hun hart. In hun hart, ik zeg jou, Bertie.
1: Jannekie, toch niet weet, ik heb niet helft van hun voortanden weg.
2: Nee, net hun voortanden, nee, Bertie.
1: Hè?
2: En dat laat mij bezwaard voelen.
1: Ik laat mij vroeg. Nou ja, ook niet meer, nee.
2: Dan komende week is daar een concert in die stadzaal. Opera's en operettes. En ik heb daar genoeg. Moet zij nog niet nie gezien, nie. Ook niet ja, nie. Mijn hart brandt om Petronella aan mijn zij dat hij wel die.
1: Wel gloeien.
2: Je moet daar bewerken. Zeg maar. Mijn hart brandt van begeerte, man.
1: Ja, begeerte, ja. Wat ik bedoel. Ik weet, ja. Ja, zal me morgen daar toe rijden.
2: Jee, ho, Jasper, weg mee, ja. Met hem daar heb ik meer katse kans niet, ja. Je moet je brood verdienen en die zweet van je handschijn, Bertie.

Barbara Rey het altyd baie sterk vertoon op die Springbok Radio treffersparade met haar unieke styl van country musiek. En in 1973 het I Don't Wanna Play House die treffersparade met mening geslaan. En die liedjie was ook soveel kere gevra op Springbok Radio se versoekprogramme. Hoor het ook al sy, hier is sy, Barbara Rey met I Don't Wanna Play House.